Gooi je issues op je stup. Los je backchat bij de deur. Wanneer jij ziet wat ons ziet, is het jeltemal te klein voor je houding en jouw treur.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

0: diepste, diepste duister.
1: In het diepste, diepste duister.
0: Word jij alleen geteister.
1: Word jij alleen geteister.
0: En als jij mooi luister.
1: En als jij mooi luister.
0: Is het jouw naam wat hij fluister.
1: Jouw naam.

En toe gister bij die rugby het ek gauw my dors gaan les. En toe ek terugkom op die paviljoen, toe speel die skoolorkest. En door op die nieuwe telbord met elektrik lichte aan, stap die woorde oor die skerm en die stap.

0: Hier kom je Ozzy.
1: Oh, daar heb ik weer gezien net. Goed gaan opmaken.
0: Kiwis.
1: Mooi zaterdagochtend.
0: En Ozzy. Ik heb
1: geen dag van mijn familie en vrienden. Baie dank voor die woord en die gebed.
0: Anne.
1: Maar het baie dank voor elke ochtend. Voor de programma met hier. En mag jullie boys gezien in de naweek. Baie dank voor die sport.

0: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
1: Dis omdat hulle by Samba is.
0: Hoeso?
1: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
0: En?
1: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
0: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
1: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
2: Ja, daar het julle dit. Dit is natuurlijk twee van ons koöperatieve vennote, maar nou, natuurlijk wat Rassie vir ons net al aangevraad.
3: So mooi.
2: Partykeer dink jy, jou liekie is lyfie. Maar eindelijk, swem jy maar onder water.

saamzondag voor mij deur kom weg. Zou ik jou in slaap weg, hier die lach of meer die lang, na zomer wie je jong, waar ik

scapperen. Zou ik dat zijn? En jij vraagt mij waar ons morgen zal ons gister weer kan terugkrijgen. Zoals misrein in die ogen kleef jij aan mij.

voor mij. En die oestijd van die liefde, waar ik jou krijg. En die mijlen wat voorbij glijdt. En die hieren wat ons samen krijgt. En een zonnebloem zijn zoen, is ons verzoen.

anders zal het branden. En die warm van jouw woorden, fontein van mijn gemoed. Zou jij dat als verstaan?

0: En dat was Baby Kim met Ik Het Weggestapt. In de tweede positie DJ Cornelis Melk met Nog Niet Een Dans. En hij gaat wel een punt hier voor ik naar de treffer luister voor creativiteit als het komt bij die vroege naam uitkies.
1: Nummer 2.
2: Luister FM.

0: Dis Augustus en is vrouwemaand. Vul aansak en vul iemand se hart. Ons aansakpreek is weer op volle dreef by Luister FM en 'n aansak is synoniem met vrou wees. Ons versamel jou aansakke wat jy nie meer gebruik nie, gevul met nodige Deloitte te ware vir vroue in nood. Aflaai punte, Cobblestone en Warmer Daniels, Ashon Energy, Full Stars en Uitenaag, Dispatch Delhi en Biscuit Lovers en Jeffrey's Boy. So dit is ons Luister FM aansakpreek wat ons vir die volle maand van Augustus bedrywig mee is. Baby.
1: Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an international. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses.

0: En ons geluister na Robin Schulz en James Blunt met OK, net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Dit is nou amptelik tyd om te begin met die Luister FM Top 20 Treffer Parade ranglys vir van DSW. In van deze week se top 20 samenvatting kan ek wel vir jou sê, ons het 'n paar interessante skuive. Paar treffers wat opbeweeg, ons het 3 splinter nuwe toetreders in hierdie week se top 20 treffer parade. As ek nou baie mooi my woorde voor my uitkies, voor ek nou ander sinonieme gebruik. Maar van deze week se top 20 samenvatting, 3 splinter nuwe toetreders, wat ongelukkig 3 uittreetreffers vir van deze week beteken. Snitte beweeg opwaarts, 5 treffers beweeg afwaarts, en 6 snitte bly onveranderd constant in hulle selfde posisies as laas week. So is ons nou met die top 20 begin. Is julle meer as welkom om julle verjaarsdag boodskappe, huwelikse herdenkinge deur te stuur en dies meer. Maar vir eers ons uittreetreffers vir van dees week. Ons eerste uittreetreffer, Rieke Snel met Bok is beter.
1: Is paas, maar Bok is beter. Kom, ons maak 'n groot lawaai. Het toe misgeskop met die eerste pop. So kom, ons gee dit nog 'n try.

0: dit is ons 3 uit 3 treffers vir van deze week op die Luisteref M Top 20 trefferparade met my Ian Diedericks, waar ons rechtstreeks uitsaai hier by Laerskool in Newton Park met hulle Newton UFS Derby week saam met die Mounties en vandag rugby netbal wat aan die gang is. En ek moet sê, dit is so lekker om net al hierdie sportmanskap te sien, die gees, die opwinding, die optimisme en alles wat daarmee gepaard gaan en natuurlik ook al die glimlagte en die gees wat gebou was, word die trompoppies wat ook hier so hulle vertoning gegee het hier voor ons. En ek moet sê, was so interessant om het te sien. Ek het eindelijk lanklaas trompoppies gesien, om eerlijk te wees. Ek het nogal lanklaas. Dit is iets wat jy alledaag sien nie. Maar dit vat baie opleiding. Ek vir een kan nie dan sê, ek dink ek gaan tot een mop en een besem te leer stel as ek hulle moet sokkie. Maar nie te min. Dis nou tyd vir ons begin met die Luister FM Top 20 trefferparade vir van dies week. In die 20ste posisie het ons een trio. Appel, Rian Benani, Rikus, dis vier eindelijk, en Bok van Blerk. Jammer Bok, ek het amper daarvan jou vergeet. Nie vergeet, ek het jou amper net nie genoem nie. Met hulle nieuwe treffer, Yippie Kajai.
1: Nummer 20

En dit was prop geweest met die job. Moet loop constant in sy selfde posisie as laas week. Net voor het Jan Blom met Beautiful. Jy twee plekke afbeweeg van laas week sy elfde posisie. En hierdie week sy elfde posisie het ons Varen Louise van Wyk, wat ook een plek afbeweeg van laas week sy tiende posisie. Met Sal Jy, Wil Jy. En dan net al na sy tyd vir ons muziek. Drie spel, of ja, vier spel wegbreek van die top 20 trefferparade. Nummer 11.

0: Gebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Diep Rivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Nummer 8.

0: Nummer 2.
1: Gooi je handen in de lucht. Verrassen!
2: Jij zet Doorn, jij zet Dessel,

0: sebe pinde başayı vakaşlugu.
1: En hier week se tweede posisie, Leon Schuster, twee plekke op beweeg met miljoene hande verrassie. Tijd nou vir my om vir julle te groet. John Derker staan gereed tussen 12 en 3 met sy program Skatkus. Net hier op luisteref en waar ek rechtstreeks uitsaai by Laerskool Newton Park. Mille Newton Fiewe staan gereed tussen 12 en 3 met sy program Skatkus. Net hier op luisteref en waar ek rechtstreeks uitsaai by Laerskool Newton Park. Mille Newton Fiewe.

0: cylinder, toilet lek.
1: Wat nou?
2: Bel Johan Plumbers.
1: Johan Plumbers!
3: Waterprobleme.
4: Weg in 'n hoogbank.
3: Van geysers, jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pipe, ondergrondse pipe, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
1: Johan Plumbers!

jak alkeen opad na een ander plek. Besittings word gedeeld gelaai, nou soms worde uil gesaai. Maak jou hart de jakkels draai. Maar kijk en jij een fout. Was dit zeven zakken zout? Kom spijt of net te laat. We zetten ons hart weer op straat. We kunnen ons al bij hier bij

0: Dat is Dan en Shai Dawson met Tequila. Dit voor het Keith Urban, Blue Angel Color. 12 minuten weg vanaf 5 uur op livestream. Maar dank dat je ingeschakeld is hier vandaag samen met mij. Lekker samen met mijn keier. Die country muziek laat mij denken aan zomer, hè? Dat is van een van die mooiste genres. Rian met die 1A, dankie vir die lekker show. Ons maak kos en geniet die lekker amper somersdag. Speel bykie Dancing the Night Away, asjeblief. Het kom van Nelis af dan, ons eie Nelis. Baie dankie Nelis, dat jy ingeskakel is hier op Luister FM en saam met my keier vandag. Altijd lekker om van jou te hoor. En kan nie wacht om jou weer te sien, die jongens, of weer gesels. Kom, ons gaan voort. Kenny Rogers is volgende met The Gambler. Vat ons terug, daar is na 1978. Als ik naar rechts onthoud, je gaat ons.
1: Luister FM.

Don Williams met Amanda. Net voor het was er die Campbells geweest daar so met I Don't Wanna Play House. Jy's ingeskakel hier op Luister FM saam met my Rian Strydom tot en met so voor 6 vanaand. Dis live skuif met die kuif. Lynn Anderson is volgende op die speelhuis met I Will Never Promise You a Rose Garden.

Dat is Jerick Lomas, daar is om het verkeerde besluit. Net hier op live skuif met die kuip saam met Marian. Net na my, gaan Daniel jou verder vat, die man met die prachtige van. Ek weet nou nog hoekom ek van sy van hou nie. Maar nou ja, net voor het ons geluister na Freddy Nes, daar is om met die Shark Tank. Is tyd om aan te beweeg, Ivan Roos volgende, hy sê hy is op soek na liefde.

Hey Tommy, kom ons vat een bikkie, gee mij nog een bikkie. Ik zoek nog iets in mijn glas. Trappie prop, top mij op. Kom ons vat een bikkie vast.

ons allemaal ken voor hem Scully. En hij lijkt ons hij ding sê van vat een beetje vast. Want zoals je achterraakt, maak hij zeker zijn ijs raas in zijn glas. En op die langblaaspad loopt strijd tot op zijn voorstoel. Je kan niet stop, daar staan en roep. En op Scully zal jou bederven.

0: meneer.
1: Ja, dat is Lofi wat voor ons so sê, stapsoldaatjie en net voor het was het Old Soul met Achy Breaky Heart. En laat ek kom, ek gee gauw vir jou die jongste beskikbare telling. Dit is nou halftijd in die wedstrijd tussen die Blauwbulle en die All Blacks en die halftijd telling is 24-0 vir die All Blacks. So kom ons hoop, die Bulle kan daar een wedstrijd daarvan maak hier in die tweede helft, maar die All Blacks speel verskrikkelijk goed. So ja, ons hou maar net stuif duim vast. Kom, ek lees vir jou die laaste paar boodskappe hierso van ons versoek insetsel. Hier het ek een boodskap gekry, kom ons loer gauw van wie af is hier, hier is van Henry af. En hy vra vir, hy sê dankie vir een lekker program en Thorn in My Side van Eurythmics. Ek gaan kyk of hy beskikbaar is vir jou. Dan het ek nog een boodskap hierso gekry van Andries van Jaarsveld van Hubertina. Kan jy asseblief huis toe gaan by Scambi speel, asseblief dankie. En daar ene kom van Andries af. Kom ons loer gauw, hier het nog ene deurgekom. O, hy het sommer julle paar versoeke deurgestuur. Dankie Johannes, ek het die boodskap van jou gekry. En ek dink hier was nog een stemnota. Ek moet nou net gauw my oogies ophou hier so om te sien waar hy is. Maar ek kan hem nie nou, lyk het vir my vind nie, ongelukkig. Reg, dit is dan nou al wat voor ons tyd het in hierdie insetsel van die versoeke. Baie dankie dat jy so lekker saam met my gesels het en sulke mooie versoeke deurgestuur het op 'n Saterdag aan. Sulke lekker kuier musiek, né? Ja, so nou spring ons terug na die musiek toe en volgende aan die beurt is dit Bliksemstraat met Wakker Word Langs Jou.
2: Luister FM.

Goeienaand en welkom net hierop, jou lekker luisterstasie. Jy is ingeskakeld saam met my, Lourenco, aka Lonos, en ek jou vanavond geselskap hou, vanaf 9 tot en met so net voor 12. Is jy reg om te ruk en te rol, te jive en te jol?

0: Saterdag.
1: Maak gereed, want het is jouw trotse Afrikaanse radiostasie, Luister FM 90.6 en ook 89.6. Je gaat ons

en eenzaam zonder voor mij deur kom weg. Zou ik jou in slaap weg, hier die lach of met die lang pad, na zomer visie jong.

brand. Zou ik dat zijn? En jij vraagt mij waar ons morgen zal ons gister weer kan terugkrijgen. Zoals mijn rennen in die ogen, kleef jij aan mij.

daar sta jij voor mij. En die oestijd van je liefde, waar ik jou krijg. En die mijlen wat voorbij glijdt, en die hieren wat ons samen krijgt. En een zonnebloem zijn zoen, is ons verzoen.

anders zal het branden. En die warm van jouw woorden, fontein van mijn gemoed. Zou jij dat als?

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei. We'll be right back.